0: Thank you. Nee.
1: Op Zuidplein, ja. Nee. Gewoon Zuidplein.
0: Oké, we gaan.
2: Wat je bedoelt.

0: gaan we ook even wat doen.
1: Ik ga met jou.
0: Oh ja, nou ja? Ben je
1: nou. Oké.
2: Ja hoor, dankjewel. Nee hoor, tot ziens.
0: Maar geen toetjes.

0: Oh, hij is een aantocht. Ja, dat klopt. Ja, de Nicolaaskerk, dat is niet voor niks. Ik heb nog geen penningel gezien, dus.
1: Ja, daar.
2: Komt die erachter?
1: Dan kijk maar voor je daar.

0: even stil, jongens. Kijk. Even voor de radio. Eerst jij, Gio.
1: Wat moet ik zeggen?
0: Je moet zeggen, voor het begin. Dit is Radio Klangendoen. Of zou je het ergeren?
1: Dit is Radio Klangendoen.
0: En nou jij, Lotje. Zeg jij maar.
1: Jij.
0: Zeg radio.
1: Kijk.
0: Radio. Zeg maar, radio.
1: Nee.
0: Klangendoen.
1: Klangendoen, Luisa.
0: Radio.
1: Kijk.
0: Ja, nee. Zeg dan, radio. Zeg maar. Radio. Radio. Klangendoen. Zeg maar. Doetje. Zeg eens radio Klangendoen.
1: Radio.
0: Heel goed. Klang.
1: Klang.
0: Zeg dan. Klangen. Klang.
1: Kijk.

0: You let one drop strong and lift your ass so hard you...
1: Dr. Klangendom, I presume. Deze en de volgende aflevering van Dr. Klangendom zijn geheel... Deze en de volgende aflevering van Klangendom zijn geheel aan het werk van de Argentijnse geluidskunstenares Sol Rezza gewijd. Zij maakt veel werk speciaal voor radio, maar is ook actief als componiste en regisseuse van multimediale installaties. Haar werk bestaat uit mensen, plaatsen en geluidscollages van elektronische klanklandschappen, geregisseerde hoorspelachtige elementen en gevonden materiaal uit de ether wisselen elkaar af. Haar werk heeft duidelijk Zuid-Amerikaanse roots, maar is ook meertalig en internationaal georiënteerd. We gaan nu luisteren naar een klein uur van een mix van haar werk van de periode, uit de periode 2010-2014. Voor uitgebreide informatie en de speellijst kun je het beste even kijken op de website van de concertzender, dan de Klangendom nummer 68. Daar vind je de hele speellijst ook. Sol Rezza. We beginnen met Shorts for Radio.

0: even stil, jongens. Kijk. Even voor de radio. Eerst jij, Gio.
1: Wat moet ik zeggen?
0: Je moet zeggen, voor het begin. Dit is Radio Klangendoen. Of zoiets dergelijks.
1: Dit is Radio Klangendoen.
0: En nou jij, Lotje. Zeg jij maar.
1: Jij.
0: Zeg radio.
1: Wat?
0: Radio. Zeg maar, radio.
1: Nee.
0: Klangendoen.
1: Klangendoen, Luisa.
0: Radio.
1: Wat?
0: Ja, nee. Zeg dan, radio. Zeg maar. Radio. Radio. Klangendoen. Zeg maar. Doetje. Zeg eens radio Klangendoen.
1: Radio.
0: Heel goed. Klang.
1: Klang.
0: Zeg dan. Klangen. Klang.
1: Kijk.

zit helemaal naar die kant van de spel eigenlijk. Ik zit helemaal naar die van de maatregelen. Dat is vreselijk.

0: maar met een omweg.
1: Vraag dan wat jullie bestemming is, wat jullie radius. Zijn jullie langzaam? Snel, anders opent mijn mond niet. Zeg sesam.

Geef me plaats, geef me een stem. En aarde en ether, chaos en zee zullen spreken.

0: Geef me een stem en er is antwoord. Ik verwoord. Is er een voorwoord?
1: Chaos gaapt. Een zeezucht. Het orakel orakelt. Sesam. Ik zeg het zelf maar.
0: Wat zegt mijn vocaal apparaat? Hiaat, hiaat. Klang, klank, klokken. Biggelend over mijn lippen, willen biggelen, maar blijven binnen.

zal ik tevoorschijn toveren, eens zien. Ik zie een oude man, een rode mantel, of ja, een mens, niet jong, niet nieuw, zijn sortiment jas bloedkleurig. Is er publiek van die verdikte vermoedens van plaats?

die mens zegt, sta op en spreek. En hij liet me een woord zien en ik wist wat een woord was en hoe je ermee kon praten. Dat woord wilde vlees worden, zei hij, voor mij een vleeswording zijn. Het wilde door me heen gaan, aan me raken, me omhelzen. Nou ja, dat...

0: Het was een ander woord, dacht ik.
1: Ik zei fiat en woorden wekten zichzelf.

Woordenwekker. Indrukwekker. Belangwekker. Vertrouwenwekker. Verwondering, verbazing, vertederingwekker.

appelzieke nimf, ben je daar? Wat doe je in een grot, een hol, een doosje? Zit je daar al de hele tijd? Hoe kom je daar dan? Je weet het niet. Je moet toch weten hoe je in een grot, een hol, een doosje komt. Nonsens. Nonsens. Nonsens.

0: Ontwaak.
1: Gij klein guitig ventje. Mannetje, met je oogglas en je jasje om in te roken. Ik tril, jij trilt, ik klink.
0: Jij klinkt.

De woorden stoppen een wolk om mij. Ik word een stop. Die zinnen zijn begoocheld en gegoocheld bedoelt het. Ze zijn verrukt, verrukt.

0: krocht, een bocht in mijn halverwege.
1: Ja, ja, je ruimschoots fluistergewelf, je hebt je monden weer vol. En ik mijn buik, vol van grotesken. Baren, scheppen, verwekken, het gaat om het fonetisch gebaar. Dus tut-tut. Climax en zwijg.
0: Zijn ze weer weggedommeld? Woorden borren.
1: Ja, nu voel ik wat in de flanken.
0: Penetralia, penetralala. Penetralia, penetralala.
1: Talk to the third leg, 'cause this face ain't listening. Wat zijn ook alweer de juiste verhoudingen? Wacht, ik onderbreek mezelf even.

0: mijn schoot. Waar is die mens van je dan? Visioen moet je doen.
1: Ik zit nu hier. Net zat ik hier ook al. Maar ik zit nu hier. Beetje overgooien met de stem. En juiste verhouding van klanken. Orde.
0: Hocus pocus. Dit is mijn lichaam. En dan dat bijwoord van plaats. Binnen. Ja, binnen. Val eindelijk mijn lichaam eens binnen. Uw buik, bijvoorbeeld, is een centraal gelegen punt.
1: Vergeet niet... Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. En dank je wel te zeggen.
0: Wat als ik bijvoeglijk ben? Geen chaos, geen eten, geen aarde of zee.

Als wat? Als wat? Als... Als... To be double or not to be. Is er publiek? Wat aankomt, vertrekt ook.

0: hand door me heen. Een stem waar die hoort. Het zou zo troosten.
1: In een mond bijvoorbeeld ben je een lichaam al binnen. En dan vibrator, resonator, articulator.

0: bingo. Ik vond een spatie en ik nam die. Ik gaapte, gaapte en toen kwam hij. Van lege en onbekrompen delen word ik nogal kwadraat. Daar gaat de gratie van de spatie. Jij leegte. Jij vulling. Boemerang. Een stem is geluid met een mening. Weet zo'n eenmaal gesproken woord nou echt niet van terugkeren?
1: Voor een keer trek ik een conclusie. Van mond tot mond gezegd, het is alles orale illusie. Luister. Neem waar met je oren. Spitsen. Een oor interpreteert in het blauwe hinein.
0: Als wat, als wat, als wat, als wat. Operator, kunnen we al persoonlijk worden? Sorry dat ik het zeg. Misschien moet ik dit niet zeggen. Wat ik nu ga zeggen is gevaarlijk.
1: Men moet niet roekeloos zijn. Moet men roekeloos zijn? Men moet niet roekeloos zijn.
0: Dank je de koekoek. Sorry dat ik het zeg. Misschien moet ik dit niet zeggen. Wat ik nu ga zeggen is gevaarlijk. Wir wollen den totalen inneren monoloog.

één met een idee. Eén met een woord of het woord, maar vooral één met een idee. Niet samen met je idee, maar één, helemaal één met je idee. Eén met een idee.

ik verkering. Alleen ja, met je idee, alleen. Een zoveelste terzijde op jezelf.

Woorden sussen. Snakken. Sst. Navelstaar. Sst. Streektaal. Tuttut. Spraakwater. Sst. Stilte. Nasaal. Labiaal. Dentaal. Palataal. Laryngaal. Gutturaal. Stil maar, scharnier. Schuilplaats, tut-tut. Harakiri, koest. Koest, kriskras. Zwijg, verstaanbaar. Onverstaanbaar, zwijg. Kwaker, koest en tut-tut. Auteur, mondje dicht. Autoriteit, mondje dicht. Spatiejugend. Ahoy.